een politie met pistolen kunt u niks anders maken. Weil in Antwerp kunt u van Kalaschnikov schießen. Von Gewehrmaschinen.